0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker 2 verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakken zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad.
4: De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Na het zware ongeluk met een chemische opslagtank in de Amerikaanse staat Washington worden geen overlevenden meer verwacht. Er kwamen zeker 2 mensen om en 9 mensen worden nog vermist. Er liggen nog 7 gewonden in het ziekenhuis. De tank implodeerde dinsdag bij een verpakkingsbedrijf, waarna brand uitbrak en chemische vloeistof vrijkwam. Volgens de gouverneur dreigt het de dodelijkste industriële ramp in de moderne geschiedenis van de staat Washington te worden. Brazilië gaat na 10 jaar weer olie boren in het Amazonegebied. President Lula en oliebedrijf Petrobras maakten bekend dat er in het Urucu-olieveld 22 nieuwe olieputten komen. Petrobras investeert daar ruim 400 miljoen euro in. Lula zegt dat de inkomsten uit olie nodig zijn om de energietransitie te betalen. Opvallend, want eerder pleitte hij nog voor een afbouw van fossiele brandstoffen. Het olieveld ligt binnen in het grootste regenwoud ter wereld. Brazilië is de 9e grootste olieproducent. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad.
4: De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Na het zware ongeluk met een chemische opslagtank in de Amerikaanse staat Washington worden geen overlevenden meer verwacht. Er kwamen zeker 2 mensen om en 9 mensen worden nog vermist. Er liggen nog 7 gewonden in het ziekenhuis. De tank implodeerde dinsdag bij een verpakkingsbedrijf, waarna brand uitbrak en chemische vloeistof vrijkwam. Volgens de gouverneur dreigt het de dodelijkste industriële ramp in de moderne geschiedenis van de staat Washington te worden. Brazilië gaat na 10 jaar weer olie boren in het Amazonegebied. President Lula en oliebedrijf Petrobras maakten bekend dat er in het Urucu-olieveld 22 nieuwe olieputten komen. Petrobras investeert daar ruim 400 miljoen euro in. Lula zegt dat de inkomsten uit olie nodig zijn om de energietransitie te betalen. Opvallend, want eerder pleitte hij nog voor een afbouw van fossiele brandstoffen. Het olieveld ligt binnen in het grootste regenwoud ter wereld. Brazilië is de 9e grootste olieproducent. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: energieinrichting.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
6: Goedemorgen, 28 mei is het donderdag. We gaan wel lekker richting het weekend. Je luistert naar Kim Stadop. Ik ben er wel bij, zoals elke werkdag, tot 8 uur. Jouw hits, jouw lief. Jackie Graham is er ook bij.

Mike Posner uit 2010 alweer. Cooler Than Me. En daarvoor hoorde je Roxy Dekker, Idali en Ronnie Flex met Hoe Het Is. Deze man heeft een hele rits aan concerten gegeven hier in ons eigen land. Ik ben heel benieuwd hoe dat gegaan is. Zouden ze uiteindelijk nog uitverkocht geraakt zijn? Heb ik eigenlijk niks meer van gehoord. Ik denk wel dat een hele hoop jonge meiden fantastische avonden hebben gehad bij Harry Styles. Dit is zijn nieuwste American Girls.

Deze mannen staan ook in Nederland. In juni, Duran Duran, ze hebben een nieuw album uit. En dit was Ordinary World, ergens begin jaren 90 uitgebracht. Ja, en dan is er natuurlijk alweer ontzettend veel te doen rondom Michael Jackson. Ik weet niet of je de film al gezien hebt. Ik heb hem 2 keer gezien. Ik ga misschien nog wel een 3e keer, want het is heel...

0: Voelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Voelman Parfums. Bestel ook online via voelmanparfums.nl.
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Na het zware ongeluk met een chemische opslagtank in de Amerikaanse staat Washington worden geen overlevenden meer verwacht. Er kwamen zeker 2 mensen om en 9 mensen worden nog vermist. Er liggen nog 7 gewonden in het ziekenhuis. Brazilië gaat na 10 jaar weer olie boren in het Amazonegebied. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: RTV.

Shawn Mendes en zijn Mercy maakten een einde aan 20 minuten hits. Op een rij, je hoort ook nog Leona Lewis, Crystal Waters, Another featuring 54 Ultra en Maroon 5. En dit is Emma Heesters. En alles wordt beter. En zij zelf ook.

Het mooiste nieuws voor Emma. Dat ze beter was. Alles wordt beter. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op voor 28 mei, de donderdag. Morgen ben ik er gewoon weer met een gloednieuwe. Kim staat op. Hoop dat je er dan ook wel bij bent. Maak er een hele fijne dag van vandaag. En hou je radio lekker aan hier op RTW Parkstad. Want beter wordt het niet. Lekkere muziek vind je hier. En gewoon niet meer wegsteppen. Mijn collega's zijn er klaar voor om je dag nog veel fijner te maken. En schrijf je in voor de nieuwsbrief op onze website. Als je op de hoogte wil blijven van het nieuws hier in de regio. Dan heb je altijd een streepje voor bij het koffieapparaat. Pak nog lekker een bakkie. Maak er een fijne dag van. Ik sluit af met Eric Prydz en Piano. Tot morgen. Hoi.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er afgelopen zondag in Colombia een 32-jarige Nederlander is doodgeschoten. Colombiaanse media melden dat de man op weg was naar het noorden van het Zuid-Amerikaanse land voor de verkoop van een auto. De Nederlander woonde in Colombia, waar hij handelde in auto's. Hij zou aangevallen zijn door gewapende mannen die hem meerdere keren hebben beschoten. Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Er is nog niemand gearresteerd. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine, dat is gewoon leuk.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter Te Gangelt.
1: Rini van Breugel.
5: Hele goedemorgen, het is donderdag 28 mei 2026. Wij gaan weer beginnen aan een lekker uurtje Staying Alive in de ochtend. We beginnen met Maan en de jeugd van tegenwoordig.

0: Toch was hij lekker hoor. Janet Jackson hoorde je in All For You.
1: Vrienden van Breugel.
0: Na de maan van Maan en Jeugd van Tegenwoordig hoorde je daarvoor als showopener van Staying Alive in de ochtend. En verderop in dit uur, The Source en Candy Staten. Station staat bij ons in de lijst. Dat is verkeerd, jongens. Miley Cyrus, Huey Lewis en The News. Hozier, 20 minuten hits op in rij gaan we doen. In het volgende uur gaan we een megamixje draaien. Een stukje donderdag doordraai muziek, zoals wij het dan noemen. En ik heb de nieuwe Dominique Fike voor je klaarstaan. Als je dan denkt, wat is dat ook alweer? Nou, dat is dit ongeveer. Dit is White Keep.

the World, hoorde je van Miley Cyrus en de Source en Candy Staten zat daarvoor met You Got The Love. De White Keys hoorde je nog van Dominique Fike. White Keys zonder te ervoor. En zometeen nog Hozier bij RTV Parks van Meijers. You Will Lose and the News.

0: helemaal tot het einde. De videoclip van Hozier en Take Me to Church. Zometeen bij RTV Parkstad.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Even kijken. En daarin de Lala song. Love Me Just a Little Bit More. 12 to 12. With Every Heartbeat and Wolves. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondoverde. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
3: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?

0: Nee hoor.
1: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise.

0: goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: Waals gaat strengere regels invoeren voor grote toertochten door de heuvels. De gemeenteraad stemde unaniem in met een meldingsplicht voor groepen vanaf 10 voertuigen. Bij 50 of meer deelnemers is voortaan een vergunning nodig. En daarvan worden er maximaal 4 per jaar verstrekt. Extra lawaaiige oldtimers krijgen helemaal geen toestemming meer. Met de maatregelen wil Waals de geluidsoverlast en drukte in dorpen als Veilen en Kamerich terugdringen. Iedereen blijft welkom, maar niet meer in grote hinderlijke groepen. De stichting Verkeersleefbaar Heuvelland vraagt zich af hoe de gemeente precies wil controleren of een groep 49 of 50 voertuigen telt. In het Duitse, net over de grens gelegen Kreis Heinsberg zoekt de politie getuigen van het dodelijk ongeluk op de B56. Een 34-jarige man uit Landgraaf kwam vrijdagavond om het leven toen zijn grijze Fiat Transporter frontaal botste met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte licht gewond. De politie wil vooral meer weten over de rijstijl van de bestelwagen vlak voor de botsing en vraagt getuigen zich te melden bij het verkeersteam in Geilenkirchen. In Heerlen sluit het Royal Theater vanaf 1 juni tijdelijk de deuren voor een grote renovatie en nieuwbouw. Het monumentale filmtheater uit 1938 krijgt 2 extra zalen en nieuwe horeca. Tot en met dit weekend kunnen bezoekers nog genieten van klassiekers als Kill Bill, The Whole Bloody Affair en Sunset Boulevard. Vanaf september verhuist filmhuis De Spiegel tijdelijk naar de kleine zaal van Theater Heerlen, waar de programmering doorgaat. Directeur Geert Pieslo ziet de verhuizing als een kans om nieuw publiek te bereiken en samen te werken met Parkstad Limburg Theaters. En dan nog het weer in Parkstad. Het wordt vandaag zonnig met wat wolkenvelden. Het is minder warm en de lucht voelt droger aan. Maar vanmiddag loopt het toch nog op naar 26 tot 27 graden bij een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het helder af naar 9 à 10 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en in de middag weer zomers warm met zo'n 27 graden.
3: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: Dit is alweer 2017 van Selena Gomez en Marshmello. Je hoorde Wolves.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Daarvoor zat With Every Heartbeat van Robin. 12 to 12 hoorde je nog van Somber. Love Me Just a Little Bit More. Het leuke feestplaatje van de Dolly Dots. En de Lala Song van Bob Sinclair in de Sugar Hill Gang. Hoorde je ook nog als allereerste liedje. De 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. In het volgende uur doen we er nog één. Zometeen dus uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. Voor dit uur laat ik even achter met Mea. And All About the Money. Tot zometeen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Vandaag staat het verdrag op de agenda van de Kamer en uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een ruime meerderheid positief staat tegenover dit akkoord. Het verdrag maakt het eenvoudiger om ook kleinere criminelen uit te leveren tussen Marokko en Nederland. Nu wordt er alleen uitgeleverd op basis van VN-verdragen die zich beperken tot zaken als georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er afgelopen zondag in Colombia een 32-jarige Nederlander is doodgeschoten. Colombiaanse media melden dat de man op weg was naar het noorden van het Zuid-Amerikaanse land voor de verkoop van een auto. De Nederlander woonde in Colombia, waar hij handelde in auto's. Hij zou aangevallen zijn door gewapende mannen die hem meerdere keren hebben beschoten. Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Er is nog niemand gearresteerd. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
9: Een lekkere geur is essentieel.
10: Maar wat is jouw favoriete geur?
9: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
10: tot Michael Kors
9: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
11: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
9: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
10: Bij Poelman Parfums.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter Te Gangelt.
6: Rini van Breugel.
13: Een hele goede ochtend. Welkom in uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend op donderdag 28 mei 2026. Tafel vrijmaken, want

0: Elke keer op de radio met I love it, I love it, I love it.
1: Rini van Breugel.
0: En je schrijft het allemaal achter elkaar, mocht je het willen opzoeken. Daarvoor hoorde je trouwens Stuck on You van Lionel Richie. Verderop in dit uur heb ik voor je klaarstaan David Guetta en Snoop Dogg. De megamix van Ace of Base. Martin Garrix gaan we ook nog doen, samen met Love. Bluff heb ik voor je klaarstaan. 20 minuten hits op in rij. En het lekkere vette dansknijter van Mac en Leo Sayer. Thunder in My Heart. Destijds trouwens nieuw ingezongen door Leo Sayer. Want hij was toch toevallig in de studio en hij hoorde deze cover. Nou, kom jongens, ik zing hem even lekker opnieuw voor jullie in.

Dat klinkt het alweer gedateerd, hé. Snoop Dogg en David Guetta en Sweat. Iedere donderdag is het doordraaid. Donderdag draaien we een stukje mix. We doen regelmatig een stukje ja-mix. Maar weer eens een keer even wat anders. Een megamix van Ace of Base in dit geval. We beginnen bij 96 bpm. We stoppen bij 130. Dit zijn alle grote hits van die Ace of Base in de megamix.

0: even uitgeknuffeld allemaal.
1: Hier aan de kust.
0: Je hoort de bluff. En hier aan de kust. Daarvoor zat Martin Garrix trouwens met Love en Mad. We gaan zo meteen over naar
2: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
3: RTV Parkstad.
0: En in die 20 minuten hits op een rij, non-stop en breugelvrij, de volgende titels. Sorry. Words Don't Come Easy, A Cheerio, The Reason en Nice to Meet You. Dat zijn de tracks die je zo meteen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde.
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
5: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: Kom binnen!
8: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
2: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens

0: 15% extra korting. XXX Loods, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: De gemeente Heerlen blijft ook in 2027 geld uittrekken voor het jeugdeducatiefonds dat kinderen uit gezinnen met armoede ondersteunt. Het fonds hielp in het afgelopen schooljaar meer dan 10.000 keer een leerling. Door de goede resultaten sluiten in augustus 2026 extra scholen aan bij het fonds. Toch vinden partijen als SP en PVV dat de gemeente vooral symptomen bestrijdt, terwijl structurele armoede in gezinnen volgens die fracties nauwelijks wordt aangepakt. Ook vragen partijen om meer transparantie over de resultaten en scherper inzicht in waar het geld precies terechtkomt. In Kerkrade is een nieuwe stap gezet in de vernieuwing van Lukkerheide. De gemeente en Meandergroep Zuid-Limburg hebben een koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van de woon- en zorglocatie. De bestaande gebouwen worden de komende jaren gefaseerd vervangen, zodat de zorg in Parkstad zoveel mogelijk kan doorgaan. De nieuwe Lukkerheide moet een open en toekomstbestendige uitstraling krijgen met meer wooncomfort voor bewoners. Ook komen er nieuwe parkeerplaatsen tussen de locatie en de rotonde aan de Sint-Pieterstraat. Op 2 juni stelt de gemeenteraad het nieuwe omgevingsplan vast. De eerste sloop- en bouwwerkzaamheden starten volgens planning eind 2026. De parlementaire enquêtecommissie Corona start vandaag met de eerste openbare verhoren. Daarbij komt opnieuw naar voren hoe Zuid-Limburg, inclusief de regio Parkstad, in 2020 uitzonderlijk hard werd getroffen. Volgens de Zuid-Limburgse ziekenhuizen kende onze regio de allerhoogste pieken in besmettingen en ziekenhuisopnames. In Zuid-Limburg stierven in de eerste golf 133 mensen per 100.000 inwoners, ruim 2 keer zoveel als landelijk. Zorgmedewerkers in onder meer Heerlen en Kerkrade zagen patiënten in korte tijd ernstig ziek worden. Vanuit de regio klinkt al langer kritiek dat Den Haag de ernst hier te laat onderkende. Pinkpop pakt dit jaar uit met een bijzondere Limburgse productie. Hoogmis van het Zuiden, een theatrale ode aan de popmuziek uit onze provincie. Voor het 55-jarig jubileum verandert de North Stage op zondagmiddag in een compleet theater. Regisseur Servé Hermans van toneelgroep Maastricht brengt samen met Jeroen van Koningsbrugge als pastoor Adriaans een show die Limburgse muziekstromingen samenbrengt. Grote namen als Rowan Heijsen, Beppie Kraft, Pablo van der Poel, De Wolf, Frans Pollix, Lex Uit, Blackbird en John Tana staan samen op het podium. En dan nog het weer. In Parkstad wordt het vandaag zonnig en vanmiddag zomers warm met 27 tot 28 graden. De wind is zwak tot matig uit noordoost tot oost. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen wordt het tropisch warm in Parkstad, 30 tot 32 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Later wordt het drukkend en tegen de avond kunnen fikse onweersbuien over Zuid-Limburg trekken.
2: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: 20 minuten mee op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Zeker, we can dance all night. Nice to meet you, hoorde je van Maas Smith als laatste liedje in...
0: Vrie van Breugels.
2: 20 minuten hits op een rij, non-stop en breugelvrij. The Reason hoorde je ook nog van Hoobastank en Cheerio, Justin de Wild... En Words Don't Come Easy van FR David hoor je nog. And sorry, see van Nothing But Thieves. Ik ben helemaal in de war nou, sorry. Jingeltjes op tijd instaat, Rini. No to myself. Verder heb ik het hele programma afgehandeld. Ja, ik kan het boekje dichtmaken. En de show doorgeven aan de show van Arno op de radio. Zometeen bij RTV Parkstad. Laat ik je achter met Holly Johnson. En...

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. In 2025 was het aandeel jongeren dat meerookt lager dan in 2019. Het gaat daarbij om jongeren die zelf niet roken, maar die wel binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de afname vooral in de groep 18 tot 25-jarigen. Het meeroken zou vaker voorkomen bij kinderen in armere gezinnen dan bij kinderen in gezinnen met een hoger inkomen. Meeroken door kinderen kan leiden tot lagere luchtwegklachten, zoals benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. De Verenigde Staten hebben VN-rapporteur Francesca Albanese weer op een sanctielijst gezet. Albanese onderzoekt namens de Verenigde Naties de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën was haar eerdere verwijdering van die lijst tijdelijk. De Italiaanse diplomaat beschuldigde Israël eerder van genocide in Gaza. Ook pleitte Albanese voor een wapenembargo en het stopzetten van alle handelsrelaties met Israël. De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Vandaag staat het verdrag op de agenda van de Kamer en uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een ruime meerderheid positief staat tegenover dit akkoord. Het verdrag maakt het eenvoudiger om ook kleinere criminelen uit te leveren tussen Marokko en Nederland. Nu wordt er alleen uitgeleverd op basis van VN-verdragen die zich beperken tot zaken als georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Lange werkdag gehad?
10: Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
13: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
12: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
14: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
15: Komt het oog wel ook wat?
14: AudioFrenzy.nl.
13: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
16: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
17: Ah!
16: Of zo?
17: Ik snap hier niks van.
16: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 3.

0: Uutiset RTT Parkstad News med Jos Tuinstra.
1: De gemeente Heerlen blijft ook in 2027 geld uittrekken voor het jeugdeducatiefonds dat kinderen uit gezinnen met armoede ondersteunt. Het fonds hielp in het afgelopen schooljaar meer dan 10.000 keer een leerling. Door de goede resultaten sluiten in augustus 2026 extra scholen aan bij het fonds. Toch vinden partijen als SP en PVV dat de gemeente vooral symptomen bestrijdt, terwijl structurele armoede in gezinnen volgens die fracties nauwelijks wordt aangepakt. Ook vragen partijen om meer transparantie over de resultaten en scherper inzicht in waar het geld precies terechtkomt. In Kerkrade is een nieuwe stap gezet in de vernieuwing van Lukkerheide. De gemeente en Meandergroep Zuid-Limburg hebben een koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van de woon- en zorglocatie. De bestaande gebouwen worden de komende jaren gefaseerd vervangen, zodat de zorg in Parkstad zoveel mogelijk kan doorgaan. De nieuwe Lukkerheide moet een open en toekomstbestendige uitstraling krijgen met meer wooncomfort voor bewoners. Ook komen er nieuwe parkeerplaatsen tussen de locatie en de rotonde aan de Sint-Pieterstraat. Op 2 juni stelt de gemeenteraad het nieuwe omgevingsplan vast. De eerste sloop- en bouwwerkzaamheden starten volgens planning eind 2026. De parlementaire enquêtecommissie Corona start vandaag met de eerste openbare verhoren. Daarbij komt opnieuw naar voren hoe Zuid-Limburg, inclusief de regio Parkstad, in 2020 uitzonderlijk hard werd getroffen. Volgens de Zuid-Limburgse ziekenhuizen kende onze regio de allerhoogste pieken in besmettingen en ziekenhuisopnames. In Zuid-Limburg stierven in de eerste golf 133 mensen per 100.000 inwoners. Ruim 2 keer zoveel als landelijk. Zorgmedewerkers in onder meer Heerlen en Kerkrade zagen patiënten in korte tijd ernstig ziek worden. Vanuit de regio klinkt al lange kritiek dat Den Haag de ernst hier te laat onderkende. Pinkpop pakt dit jaar uit met een bijzondere Limburgse productie. Hoogmis van het Zuiden, een theatrale ode aan de popmuziek uit onze provincie. Voor het 55-jarig jubileum verandert de North Stage op zondagmiddag in een compleet theater. Regisseur Servé Hermans van toneelgroep Maastricht brengt samen met Jeroen van Koningsbrugge als pastoor Adriaans een show die Limburgse muziekstromingen samenbrengt. Grote namen als Rowan Heijse, Beppie Kraft, Pablo van der Poel, De Wolf, Frans Pollix, Lex Uit, Blackbird en John Tana staan samen op het podium. En dan nog het weer. In Parkstad wordt het vandaag zonnig en vanmiddag zomers warm met 27 tot 28 graden. De wind is zwak tot matig uit noordoost tot oost. En vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen wordt het tropisch warm in Parkstad, 30 tot 32 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Later wordt het drukkend en tegen de avond kunnen fikse onweersbuien over Zuid-Limburg trekken.
0: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
6: Kom binnen!
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hit.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De Iraanse revolutionaire garde meldt een aanval op een Amerikaanse militaire basis in Kuwait. Enkele uren na een Amerikaanse aanval op het vliegveld van de zuidelijke Iraanse stad Bandar Abbas. Er is nog geen reactie van het Amerikaanse leger. Kuwait heeft inmiddels bevestigd dat het land is aangevallen met Iraanse drones en dat het luchtafweer is ingezet. Er is niets bekend over eventuele schade of slachtoffers. De aanvallen over en weer vallen juist in de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vanochtend zijn de olieprijzen weer flink omhoog gegaan na een nieuwe Amerikaanse aanval op Iran. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 3,9% tot $91,12. En voor olie uit de Noordzee moet nu $97,78 per vat betaald worden. Gisteren was er nog sprake van een daling van de olieprijzen door het zicht op een snel einde van de oorlog en een volledige heropening van de straat van Hormuz voor olietankers. De stijgende olieprijzen hadden een negatief effect op de beurzen in Azië. Zo verloor de Nikkei-index op de beurs in Tokio 1,5%. In 2025 was het aandeel jongeren dat meerookt lager dan in 2019. Het gaat daarbij om jongeren die zelf niet roken, maar die wel binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de afname vooral in de groep 18 tot 25-jarigen. Het meeroken zou vaker voorkomen bij kinderen in armere gezinnen dan bij kinderen in gezinnen met een hoger inkomen. Meeroken door kinderen kan leiden tot lagere luchtwegklachten, zoals benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. De Verenigde Staten hebben VN-rapporteur Francesca Albanese weer op een sanctielijst gezet. Albanese onderzoekt namens de Verenigde Naties de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën was haar eerdere verwijdering van die lijst tijdelijk. De Italiaanse diplomaat beschuldigde Israël eerder van genocide in Gaza. Ook pleitte Albanese voor een wapenembargo en het stopzetten van alle handelsrelaties met Israël. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
8: Ja.
5: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 3.

0: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
9: De gemeente Heerlen blijft ook in 2027 geld uittrekken voor het jeugdeducatiefonds dat kinderen uit gezinnen met armoede ondersteunt. Het fonds hielp in het afgelopen schooljaar meer dan 10.000 keer een leerling. Door de goede resultaten sluiten in augustus 2026 extra scholen aan bij het fonds. Toch vinden partijen als SP en PVV dat de gemeente vooral symptomen bestrijdt, terwijl structurele armoede in gezinnen volgens die fracties nauwelijks wordt aangepakt. Ook vragen partijen om meer transparantie over de resultaten en scherper inzicht in waar het geld precies terechtkomt. In Kerkrade is een nieuwe stap gezet in de vernieuwing van Lukkerheide. De gemeente en Meandergroep Zuid-Limburg hebben een koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van de woon- en zorglocatie. De bestaande gebouwen worden de komende jaren gefaseerd vervangen, zodat de zorg in Parkstad zoveel mogelijk kan doorgaan. De nieuwe Lukkerheide moet een open en toekomstbestendige uitstraling krijgen met meer wooncomfort voor bewoners. Ook komen er nieuwe parkeerplaatsen tussen de locatie en de rotonde aan de Sint-Pieterstraat. Op 2 juni stelt de gemeenteraad het nieuwe omgevingsplan vast. De eerste sloop- en bouwwerkzaamheden starten volgens planning eind 2026. De parlementaire enquêtecommissie Corona start vandaag met de eerste openbare verhoren. Daarbij komt opnieuw naar voren hoe Zuid-Limburg, inclusief de regio Parkstad, in 2020 uitzonderlijk hard werd getroffen. Volgens de Zuid-Limburgse ziekenhuizen kende onze regio de allerhoogste pieken in besmettingen en ziekenhuisopnames.

0: In Zuid-Limburg stierven in de eerste golf 133 mensen per 100.000 inwoners. Ruim 2 keer zoveel als landelijk. Zorgmedewerkers in onder meer Heerlen en Kerkrade zagen patiënten in korte tijd ernstig ziek worden. Vanuit de regio klinkt al langer kritiek dat Den Haag de ernst hier te laat onderkende. Pinkpop pakt dit jaar uit met een bijzondere Limburgse productie. Hoogmis van het Zuiden, een theatrale ode aan de popmuziek uit onze provincie. Voor het 55-jarig jubileum verandert de Null Stage op zondagmiddag in een compleet theater. Regisseur Servé Hermans van Toneelgroep Maastricht brengt samen met Jeroen van Koningsbrugge als Pastoor Adriaans een show die Limburgse muziekstromingen samenbrengt. Grote namen als Rowan Heijsen, Beppi Kraft, Pablo van der Poel, De Wolf, Frans Pollix, Lex Uit, Blackbird en John Tana staan samen op het podium. En dan nog het weer. In Parkstad wordt het vandaag zonnig en vanmiddag zomers warm met 27 tot 28 graden. De wind is zwak tot matig uit noordoost tot oost. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen wordt het tropisch warm in Parkstad, 30 tot 32 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Later wordt het drukkend en tegen de avond kunnen fikse onweersbuien over Zuid-Limburg trekken.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 12.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vandaag staan de ouders van twee kinderen voor de rechter die eind maart vorig jaar een jongen van 6 en een 11-jarig meisje naar België ontvoerden. De man en de vrouw werden een dag later 's nachts opgepakt terwijl de kinderen sliepen. De twee kinderen werden in 2021 uit huis geplaatst. De biologische moeder noemt dat onterecht afgepakt en zag het als haar recht om de kinderen op te halen. De vader van de kinderen legde aan de rechter uit dat ze bang waren op korte termijn het gezag over de kinderen kwijt te raken. Uit de laatste cijfers van het landelijk alcohol- en drugsinformatiesysteem blijkt dat er steeds meer mensen verslaafd raken aan online gokken en designerdrugs. Vorig jaar steeg het aantal patiënten van deze synthetische drugs die speciaal gemaakt zijn om de effecten van bestaande illegale drugs na te bootsen tot 250. Ruim 3100 mensen werden vorig jaar behandeld voor een gokprobleem, een stijging van 13%, die vooral veroorzaakt wordt door online gokken. Ruim 8 op de 10 patiënten die bestraald worden hebben klachten. Vooral vermoeidheid wordt genoemd. Dat blijkt uit een peiling van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties onder ruim 3800 patiënten. Een minderheid van 18% zegt geen klachten te hebben. Na vermoeidheid komen huidproblemen en pijn geregeld voor. Met de peiling willen de organisaties een beter beeld krijgen van de klachten en de impact die bestraling veroorzaakt. Italië heeft beslag gelegd op ruim 200 miljoen euro aan bezittingen van de overleden maffiabaas Matteo Messina Denaro. Hij werd in 2023 opgepakt tijdens een bezoek aan een privékliniek in de Siciliaanse hoofdstad Palermo en overleed in de gevangenis aan de gevolgen van darmkanker. Messina Denaro zou een van de bazen van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia, geweest zijn. Hij werd veroordeeld voor fatale bomaanslagen en betrokkenheid bij de moord op antimaffiarechters. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durf je niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pure Blanche.nl. Vang mooie dromen op pureblanche.nl.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen.

0: feite vooral symptomen bestrijdt, terwijl structurele armoede in gezinnen volgens die fracties nauwelijks wordt aangepakt. Ook vragen partijen om meer transparantie over de resultaten en scherper inzicht in waar het geld precies terechtkomt. In Kerkrade is een nieuwe stap gezet in de vernieuwing van Lukkerheide. De gemeente en Meandergroep Zuid-Limburg hebben een koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van de woon- en zorglocatie. De bestaande gebouwen worden de komende jaren gefaseerd vervangen, zodat de zorg in Parkstad zoveel mogelijk kan doorgaan. De nieuwe Lukkerheide moet een open en toekomstbestendige uitstraling krijgen met meer wooncomfort voor bewoners. Ook komen er nieuwe parkeerplaatsen tussen de locatie en de rotonde aan de Sint-Pieterstraat. Op 2 juni stelt de gemeenteraad het nieuwe omgevingsplan vast. De eerste sloop- en bouwwerkzaamheden starten volgens planning eind 2026. De parlementaire enquêtecommissie Corona start vandaag met de eerste openbare verhoren. Daarbij komt opnieuw naar voren hoe Zuid-Limburg, inclusief de regio Parkstad, in 2020 uitzonderlijk hard werd getroffen. Volgens de Zuid-Limburgse ziekenhuizen kende onze regio de allerhoogste pieken in besmettingen en ziekenhuisopnames. In Zuid-Limburg stierven in de eerste golf 133 mensen per 100.000 inwoners. Ruim 2 keer zoveel als landelijk. Zorgmedewerkers in onder meer Heerlen en Kerkrade zagen patiënten in korte tijd ernstig ziek worden. Vanuit de regio klinkt al langer kritiek dat Den Haag de ernst hier te laat onderkende. Pinkpop pakt dit jaar uit met een bijzondere Limburgse productie. Hoogmis van het Zuiden, een theatrale ode aan de popmuziek uit onze provincie. Voor het 55-jarig jubileum verandert de North Stage op zondagmiddag in een compleet theater. Regisseur Servé Hermans van toneelgroep Maastricht brengt samen met Jeroen van Koningsbrugge als pastoor Adriaans een show die Limburgse muziekstromingen samenbrengt. Grote namen als Rowan Heijse, Beppie Kraft, Pablo van der Poel, De Wolf, Frans Pollix, Lex Uit, Blackbird en John Tana staan samen op het podium. En dan nog het weer. In Parkstad wordt het vandaag zonnig en vanmiddag zomers warm met 27 tot 28 graden. De wind is zwak tot matig uit noordoost tot oost. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen wordt het tropisch warm in Parkstad, 30 tot 32 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Later wordt het drukkend en tegen de avond kunnen fikse onweersbuien over Zuid-Limburg trekken.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en reuzelvol.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
5: Yeah.
4: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
6: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Tweede Kamer zijn veel Kamerleden verbaasd en woedend over hoe het gesteld is met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat er nog steeds veel misgaat bij het herkennen van mishandeling van vrouwen en kinderen. Ja, 21-Kamerlid Ingrid Conradi zei letterlijk er genoeg van te hebben. Ze zit niet te wachten op een update van lopende programma's, maar wil dat zorgminister Mirjam Sterk eindelijk echt wat gaat doen. De Kamer wil onder andere dat signalen van kinderen serieuzer genomen worden. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnetwerk offline gehaald. Dit netwerk bestond uit zeker 17 miljoen besmette computers, tablets en smartphones die aangestuurd werden om cyberaanvallen uit te voeren. De 200 servers die gebruikt werden stonden in Nederland. De politie heeft verschillende servers voor onderzoek in beslag genomen. Gemeenten, provincies en de brandweer roepen het kabinet op om snel met nieuwe landelijke bouwregels te komen. De huidige regels zijn volgens de organisaties verouderd. Ook onderzoeksorganisatie TNO roept op tot drastische wijziging van de regels. De huidige bouwregels zijn nog gebaseerd op uitgangspunten van tientallen jaren geleden. Bouwmethoden zijn aangepast aan de samenleving en de oude regels leiden tot vertraging, onveiligheid en extra kosten, aldus TNO. Vanaf vandaag heeft het Pieterpad een rolstoelvriendelijke variant. Het bekende wandelpad van ruim 500 kilometer is nu ook toegankelijk voor mensen met scootmobielen, rollators en kinderwagens. Het Pieterpad loopt van Pieterburen aan de Groningse Waddenkust naar de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg. Het Pieterpad is de langste toegankelijke wandelroute in Europa. De officiële opening van de rolstoelvriendelijke variant is vandaag op de Sallandse Heuvelrug. Initiatiefnemer van het rolstoelvriendelijke Pieterpad is de stichting Moving Beyond Limits. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand.
5: Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
13: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
14: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
12: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
15: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
14: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

0: hier.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is RTV Parkstad.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
5: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
4: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
5: 06 46 00 5751.
4: Tot snel bij Pavel Parket.
6: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
7: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
8: De gemeente Heerlen blijft ook in 2027 geld uittrekken voor het jeugdeducatiefonds dat kinderen uit gezinnen met armoede ondersteunt. Het fonds hielp in het afgelopen schooljaar meer dan 10.000 keer een leerling. Door de goede resultaten sluiten in augustus 2026 extra scholen aan bij het fonds. Toch vinden partijen als SP en PVV dat de gemeente vooral symptomen bestrijdt, terwijl structurele armoede in gezinnen volgens die fracties nauwelijks wordt aangepakt. Ook vragen partijen om meer transparantie over de resultaten en scherper inzicht in waar het geld precies terechtkomt. In Kerkrade is een nieuwe stap gezet in de vernieuwing van Lukkerheide. De gemeente en Meandergroep Zuid-Limburg hebben een koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van de woon- en zorglocatie. De bestaande gebouwen worden de komende jaren gefaseerd vervangen, zodat de zorg in Parkstad zoveel mogelijk kan doorgaan. De nieuwe Lukkerheide moet een open en toekomstbestendige uitstraling krijgen met meer wooncomfort voor bewoners. Ook komen er nieuwe parkeerplaatsen tussen de locatie en de rotonde aan de Sint-Pieterstraat. Op 2 juni stelt de gemeenteraad het nieuwe omgevingsplan vast. De eerste sloop- en bouwwerkzaamheden starten volgens planning eind 2026. De parlementaire enquêtecommissie Corona start vandaag met de eerste openbare verhoren. Daarbij komt opnieuw naar voren hoe Zuid-Limburg, inclusief de regio Parkstad, in 2020 uitzonderlijk hard werd getroffen. Volgens de Zuid-Limburgse ziekenhuizen kende onze regio de allerhoogste pieken in besmettingen en ziekenhuisopnames. In Zuid-Limburg stierven in de eerste golf 133 mensen per 100.000 inwoners. Ruim 2 keer zoveel als landelijk. Zorgmedewerkers in onder meer Heerlen en Kerkrade zagen patiënten in korte tijd ernstig ziek worden. Vanuit de regio klinkt al lange kritiek dat Den Haag de ernst hier te laat onderkende. Pinkpop pakt dit jaar uit met een bijzondere Limburgse productie. Hoogmis van het Zuiden, een theatrale ode aan de popmuziek uit onze provincie. Voor het 55-jarig jubileum verandert de Null Stage op zondagmiddag in een compleet theater. Regisseur Servé Hermans van toneelgroep Maastricht brengt samen met

0: Jeroen van Koningsbrugge als Pastoor Adriaans, een show die Limburgse muziekstromingen samenbrengt. Grote namen als Rowan Heijsen, Beppie Kraft, Pablo van der Poel, De Wolf, Frans Pollix, Lex Uiting, Blackbird en John Tana staan samen op het podium. En dan nog het weer. In Parkstad wordt het vandaag zonnig en vanmiddag zomers warm met 27 tot 28 graden. De wind is zwak tot matig uit noordoost tot oost. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen wordt het tropisch warm in Parkstad, 30 tot 32 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Later wordt het drukkend en tegen de avond kunnen fikse onweersbuien over Zuid-Limburg trekken.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: brakken, zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanmiddag is het stadhuis van de gemeente Den Haag vanwege een verdachte situatie ontruimd geweest. Meerdere bronnen melden dat het om een bommelding zou gaan. Er is 1 persoon opgepakt. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die bij de politie bekend staat vanwege zijn onbegrepen gedrag. De politie rukte massaal uit. Ter plaatse waren ook eenheden van de dienst speciale interventies en een teamleider explosieve veiligheid aanwezig. Ondertussen mogen mensen het stadhuis weer in. De Europese Commissie meldt dat Nederland de eerste dosis van een experimenteel antiviraal middel krijgt voor de behandeling van het Hantavirus. Op dit moment zijn er nog geen goedgekeurde middelen voor het behandelen of tegengaan van het virus, maar het middel Favipiravir wordt door het Europees Geneesmiddelenbureau geschikt geacht. Het gaat om 1400 tabletten die door Japan beschikbaar zijn gesteld. Naast Nederland krijgen ook Spanje en Frankrijk tabletten toegestuurd. In de Tweede Kamer zijn veel Kamerleden verbaasd en woedend over hoe het gesteld is met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat er nog steeds veel misgaat bij het herkennen van mishandeling van vrouwen en kinderen. Ja, 21-Kamerlid Ingrid Koenraadi zei letterlijk er genoeg van te hebben. Ze zit niet te wachten op een update van lopende programma's, maar wil dat zorgminister Mirjam Sterk eindelijk echt wat gaat doen. De Kamer wil onder andere dat signalen van kinderen serieuzer genomen worden. Het aantal burgerslachtoffers door de oorlog in Oekraïne blijft alsmaar stijgen. Dat meldt de Mensenrechtenorganisatie van de VN. In de eerste 4 maanden van dit jaar lag het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne 21% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om 815 dodelijke slachtoffers en 4174 gewonden. De organisatie is bezorgd over de Russische dreigementen om aanvallen op de hoofdstad Kiev verder op te voeren en pleit voor nieuwe vredesonderhandelingen. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Kom binnen!
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.

toen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: werken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker.

0: het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
1: Bij Poelman Parfums. Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
2: Bij klimcentrum Neoliet in Heerlen start een nieuw beweegprogramma voor mensen met Parkinson. Onder begeleiding leren deelnemers op een veilige manier klimmen. Want zo blijkt uit onderzoek, klimmen kan zowel fysiek als mentaal helpen bij mensen met Parkinson. Maar het initiatief raakt ook een breder punt binnen de klimsport. Volgens betrokkenen bestaat nog altijd het beeld dat klimmen vooral extreem en gevaarlijk is. Juist daarom zetten deze organisaties in op inclusieve programma's. De reacties van deelnemers en begeleiders zijn tot nu toe vooral positief. In Heerlen is een 42-jarige man aangehouden op verdenking van seksueel misbruik. De politie bevestigt dat de man wordt verdacht van meerdere feiten, maar wil in het belang van het onderzoek geen details geven. De verdachte zit vast en wordt verhoord. Slachtoffers krijgen ondersteuning van gespecialiseerde hulpdiensten. De politie roept eventueel andere betrokkenen op zich te melden. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft de digitale schatkamer geopend. Een gratis online archief met honderdduizenden Nederlandse radio- en tv-programma's uit de periode 1920 tot 2020. In het reclamevrije platform zijn klassieke programma's als Zwiebertje, Het Klokhuis en Het Polygoonjournaal terug te vinden, maar ook radio-uitzendingen, amateurfilms en historische reportages. Bijzonder voor inwoners van Parkstad is dat ook de huidige Parkstadgemeenten regelmatig opduiken in het archief. Zo zijn er oude beelden en reportages terug te vinden uit onder meer Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunsum, Simpelveld, Voerendaal en Beekdalen. In Heerlen is vannacht een auto in brand gevlogen aan de Marshallsingel. De straat is al langer berucht vanwege eerdere autobranden. De politie onderzoekt daarom of er een verband bestaat tussen dit incident en eerdere branden in dezelfde straat. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag zomers warm met 27 tot 28 graden. De wind is zwak tot matig uit noordoost tot oost. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm in Parkstad. 30 tot 32 graden bij een zwakke zuidwestenwind.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
4: You ever heard about that thing?

0: op een rij. Non-stop. En Breuzelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Jason.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenberg Straat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Klaar met werken? Autofies. Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
6: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk ja wil zeggen op de vraag of de bezuinigingen op de WW, WIA en de AOW definitief van tafel zullen gaan. De gesprekken worden gestaakt en wat de bonden betreft gaat er actie gevoerd worden. Het Openbaar Ministerie eist een maand voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar tegen het Noord-Hollandse Statenlid Ronald van Tichelen. De PVV reed vorig jaar maart een activiste van Extinction Rebellion bij het Haarlemse provinciehuis aan. Op beelden is te zien dat Van Tichelen stapvoets komt aanrijden, toetert maar niet stopt als demonstranten een spandoek voor zijn auto houden om de weg te blokkeren. Van Tichelen maakte een scherpe bocht en reed de activisten aan die niet snel genoeg kon wegkomen. De vrouw liep daarbij letsel op. Volgens Weer Online krijgt het oosten van het land morgen door tropische temperaturen met zwaar onweer te maken. Bij de buien kunnen windstoten van 80 km per uur en hagel voorkomen. Morgen zal de thermometer de 30 tot 32 graden aantikken. De eerste buien worden 's middags in het noorden verwacht. Het slechte weer zal plaatselijk zijn, want er zullen ook plekken zijn waar niets aan de hand is en het droog blijft. De Chinese webshop Temu heeft van de Europese Commissie een boete van 200 miljoen euro gekregen, omdat het te weinig zou doen om te voorkomen dat Europeanen illegale producten kunnen aanschaffen. Denk daarbij aan onveilige laders, babyspeelgoed met giftige stoffen of losse onderdelen die gevaarlijk voor kinderen zijn. Temu heeft de NOS laten weten het oneens met het besluit te zijn en noemt de boete buitenproportioneel. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
10: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
11: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
12: Nee hoor.
13: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
11: Inderdaad, echt vakwerk.
13: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.

0: Werkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
2: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
1: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
2: 06 46 00 5751.
1: Tot snel
2: bij Pavel Parket.
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: deelnemers en begeleiders zijn tot nu toe vooral positief. In Heerlen is een 42-jarige man aangehouden op verdenking van seksueel misbruik. De politie bevestigt dat de man wordt verdacht van meerdere feiten, maar wil in het belang van het onderzoek geen details geven. De verdachte zit vast en wordt verhoord. Slachtoffers krijgen ondersteuning van gespecialiseerde hulpdiensten. De politie roept eventueel andere betrokkenen op zich te melden. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft de digitale schatkamer geopend. Een gratis online archief met honderdduizenden Nederlandse radio- en tv-programma's uit de periode 1920 tot 2020. In het reclamevrije platform zijn klassieke programma's als Zwiebertje, het Klokhuis en het Polygoonjournaal terug te vinden, maar ook radio-uitzendingen, amateurfilms en historische reportages. Bijzonder voor inwoners van Parkstad is dat ook de huidige Parkstadgemeenten regelmatig opduiken in het archief. Zo zijn er oude beelden en reportages terug te vinden uit onder meer Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunsum, Simpelveld, Voerendaal en Beekdalen. In Heerlen is vannacht een auto in brand gevlogen aan de Marshall-singel. De straat is al langer berucht vanwege eerdere autobranden. De politie onderzoekt daarom of er een verband bestaat tussen dit incident en eerdere branden in dezelfde straat. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag zomers warm met 27 tot 28 graden. De wind is zwak tot matig uit noordoost tot oost. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm in Parkstad. 30 tot 32 graden bij een zwakke zuidwestenwind.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Parkstad. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl. Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Sinds vanmiddag 2 uur is het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Onrust en overlast door groepen jongeren tijdens het Pinksterweekend liggen hier aan ten grondslag. De politie pakte 7 personen op. De maatregel is ingevoerd om veiligheid en rust op de boulevard, de terrassen van de strandpaviljoens en het strand te garanderen. In een veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren. Per dag zal bekeken worden of de strenge maatregel verlengd wordt. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk ja wil zeggen op de vraag of de bezuinigingen op de WW, WIA en de AOW definitief van tafel zullen gaan. De gesprekken worden gestaakt en wat de bonden betreft gaat er actie gevoerd worden. De Oekraïense president Zelensky heeft vanmiddag een grote defensiedeal met Zweden aangekondigd. Zweden zal 20 Gripen EF-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren die zo'n 2,5 miljard euro zullen kosten. De toestellen worden betaald met geld van een Europese lening. Zodra de aankoop is afgerond, geeft Zweden 16 Gripen CD-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. De Amerikaanse krant The Washington Post meldt dat achter de schermen binnen de overheid druk is uitgeoefend om een bankbiljet van $250 te laten maken met daarop de beeldenis van president Trump. Een hooggeplaatste medewerker die daar geen heil in zag is overgeplaatst. Sinds 1866 is er geen beeldenis van levende personen op bankbiljetten geplaatst en dat mag ook niet meer. Er is in het parlement een voorstel ingediend om een uitzondering te maken, dit om het 250-jarig bestaan van de VS te vieren. Maar vooralsnog zit er weinig schot in de zaak. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig.
9: Elke avond om 19:30 met 1500 euro aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
8: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: Een lekkere geur is essentieel.
11: Maar wat is jouw favoriete geur?
10: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
11: tot Michael Kors
10: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel. Bij Poelman Parfums.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
2: En die zit klaar voor de middagshow van Parkstad. Het is alweer donderdag 28 mei. En we gaan van start met Olivia Dean. Jouw hit, jouw lied. Met So Easy

Uit de roemruchte jaren 90, The Farm en All Together Now. Met daarvoor Olivia Dean en So Easy. En daarmee beginnen we de middagshow op deze donderdag 28 mei 2026. Weer bijna het einde van mei, hè? Als we het einde van de week zitten, is het ook het einde van mei.

Hakeem en Everybody Changing bij Parkstad. Waar we zo meteen even het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag, van de muur gaan halen. En ik kan al van gepaste afstand lezen dat het gaat over discipline. En het is wel één, daar moet je even over nadenken. Mensen, ik zie hem staan, ik lees hem op en ik, wat bedoel ze nou? Maar hij is binnen. Bij mij is hij wel binnen.

0: 60'er, ja. De glir nur länger vor, die gingen öfter aus. Da haust die Sicherung ganz sicher.
1: Wacker, wacker Kontakt. Bei Barksatz war natürlich de Spreuk van de Dag op ons te wachten. Luister goed, laat hem even binnenkomen. En misschien heb je dan van, aha, nou snap ik hem. Daar komt hij. Mijn discipline is op vakantie. Zonder terugkomdatum.

0: Pusher op de radio hier bij Parkstad. Waar we zometeen Jos ontmoeten. Die weet wat er is gebeurd in Parkstad. Dus die hoor je zometeen. En natuurlijk de 20 minuten hits non-stop en breideltje vrij. John Legend, Taylor Swift, maar ook Massive Attack. Dikke 5 minuten lang. Unfinished Sympathy.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milk.

0: altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat?
2: Audiofrenzy.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: Bij klimcentrum Neolith in Heerlen start een nieuw beweegprogramma voor mensen met Parkinson. Onder begeleiding leren deelnemers op een veilige manier klimmen. Want zo blijkt uit onderzoek, klimmen kan zowel fysiek als mentaal helpen bij mensen met Parkinson. Maar het initiatief raakt ook een breder punt binnen de klimsport. Volgens betrokkenen bestaat nog altijd het beeld dat klimmen vooral extreem en gevaarlijk is. Juist daarom zetten deze organisaties in op inclusieve programma's. De reacties van deelnemers en begeleiders zijn tot nu toe vooral positief. In Heerlen is een 42-jarige man aangehouden op verdenking van seksueel misbruik. De politie bevestigt dat de man wordt verdacht van meerdere feiten, maar wil in het belang van het onderzoek geen details geven. De verdachte zit vast en wordt verhoord. Slachtoffers krijgen ondersteuning van gespecialiseerde hulpdiensten. De politie roept eventueel andere betrokkenen op zich te melden. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft de digitale schatkamer geopend. Een gratis online archief met honderdduizenden Nederlandse radio- en tv-programma's uit de periode 1920 tot 2020. In het reclamevrije platform zijn klassieke programma's als Zwiebertje, Het Klokhuis en Het Polygoonjournaal terug te vinden, maar ook radio-uitzendingen, amateurfilms en historische reportages. Bijzonder voor inwoners van Parkstad is dat ook de huidige Parkstadgemeenten regelmatig opduiken in het archief. Zo zijn er oude beelden en reportages terug te vinden uit onder meer Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunsum, Simpelveld, Voerendaal en Beekdalen. In Heerlen is vannacht een auto in brand gevlogen aan de Marshallsingel. De straat is al langer berucht vanwege eerdere autobranden. De politie onderzoekt daarom of er een verband bestaat tussen dit incident en eerdere branden in dezelfde straat. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag zomers warm met 27 tot 28 graden. De wind is zwak tot matig uit noordoost tot oost. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm in Parkstad. 30 tot 32 graden bij een zwakke zuidwestenwind.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: 89.2 FM.
6: Jouw hit, jouw nieuws.
5: RTV.
6: Met nu,
7: let's go!
6: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Taylor Smith en Open Light. Met Massive Attack daarvoor. Het was niet een volledige 20 minuten hit. Non-stop en breudeltje vrij. Maar wel twee, sommigen zeggen. Dus het was een smalle. Snel naar de feitjes. Wat gebeurde vandaag in Parkstad op deze 28 mei?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1949. In Kerkrade wordt een nieuwe sportvereniging opgericht. Binnen korte tijd groeit de club uit tot een vaste waarde binnen het lokale verenigingsleven. En vandaag in het jaar 1986. In Heerlen trekt een grote jaarmarkt duizenden bezoekers naar het stadscentrum. Ondernemers spreken van...

Een Russe John Legend met Ordinary People hier op Parkstad. Waar we ons klaarmaken voor het tweede gedeelte van de middenshow. En dat betekent zometeen op de radio onder andere Blue Freaking Elton John, Moog Vrouwtje, tezamen met S10. Ze komen eraan. Maar eerst gaan we nog even genieten van Ed Sheeran met de E-team. Tot zometeen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: brakken, zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Consumentenbond twijfelt of de prijsverhogingen van telecomaanbieders KPN en Ziggo wel rechtmatig zijn en wil met beide bedrijven in gesprek. De bond zegt tientallen klachten te hebben ontvangen over de prijsverhogingen. Per 1 juni verhoogt KPN de prijs van veel bestaande mobiele abonnementen met 1 euro per maand en komt met nieuwe algemene voorwaarden. Bij Ziggo krijgen klanten per 1 juli ESPN-zenders in hun digitale pakket, maar daar moet door sommige klanten dan wel €2,50 per maand extra voor betaald worden. Het Nederlandse kabinet laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep tegen uitspraken over de vliegvelden bij Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. Landbouwminister Jamie van Essen wil verdere juridische helderheid over de stikstofcrisis krijgen en werkt aan stikstofplannen. De rechter oordeelde dat de vliegvelden bij Rotterdam en Eindhoven toch natuurvergunningen nodig hebben. Datzelfde geldt voor Lelystad. Van Essen moet voor half juni besluiten of hij bij de luchthavens gaat ingrijpen. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat samen met zangeres Shirma Rouse een programma voor SBS6 maken. In Soul Sister Shirma en Matthijs in het voetspoor van Aretha gaat het duo naar de Verenigde Staten om in het leven van de Queen of Soul, zangeres Aretha Franklin, te duiken. De 65-jarige van Nieuwkerk heeft geen contract bij SBS6 getekend. Een woordvoerder van de zender zegt dat er stap voor stap verder gekeken wordt. De 36-jarige Amerikaanse bergbeklimmer Tyler Andrews laat weten dat hij in een recordtijd de top van de Mount Everest heeft weten te bereiken. Hij deed over de beklimming van de bijna 8849 meter hoge berg 9 uur en 55 minuten. Het vorige record stamt uit 2003. Toen deed de Nepalees Lakpa Gelu Sharpa 10 uur en 56 minuten over de beklimming. Het nieuwe record moet nog door de Nepalese autoriteiten geverifieerd worden. Het weer. Het blijft vanavond en vannacht droog, behalve in het noordwesten, daar kan een buitje vallen. Vannacht wordt het 9 tot 18 graden. Morgen een veelal zonnige tropische warme dag met 30 tot 33 graden. Later kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Kom binnen!
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
9: En die zit klaar voor het tweede gedeelte van de middagshow hier in Parkstad. Ben je er klaar voor? Hier komt Vrouwtje tezamen met S10.
10: Jouw hits, jouw lief.
9: Hart in brand.

Ah, met een pianotje op het einde stopt Blue samen met Elton John. En Sorry Seems to Be the Hardest. Met daarvoor Vrouwtje samen met S10 en Hart in Brand. En daarmee zijn we dus begonnen met het tweede gedeelte op deze zondag 28 mei. De werkdag zitten we bijna op. Het is bijna kwart over vijf. Moet je tot 5 uur werken? Nou, ik zou zeggen, inpakken en je bent al weg.

staat momenteel in de hitparade van Harry Styles. En nou, zometeen komt de spreuk eraan. Ik zei het al in het vorige uur. Het is een spreuk waar je even goed moet over nadenken. En dan valt die pas. Tenminste, dat was bij mij het geval.

waren Michael Walden en Gimme, Gimme, Gimme, Gimme. Nou, dan komt hij de spreuk die misschien even bij jou ook even moet vallen. Maar hij is wel leuk, hoor. Daar komt hij. Mijn discipline is op vakantie zonder terugkomdatum.

0: Natuurlijk was het U2 die deze plaat heeft gemaakt. Maar deze werd een keer gecoverd door Sheems. And I still haven't found what I'm looking for. Zometeen het nieuws vanuit Parkstad. En natuurlijk de 20 minuten hits komen eraan hoor. Het woord genieten samen met The Ragbone Man, Jennifer Lopez, Thambre, maar ook Hannah May. Met Waterdicht. Zometeen.
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
2: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie's Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: Bij klimcentrum Neolith in Heerlen start een nieuw beweegprogramma voor mensen met Parkinson. Onder begeleiding leren deelnemers op een veilige manier klimmen. Want zo blijkt uit onderzoek, klimmen kan zowel fysiek als mentaal helpen bij mensen met Parkinson. Maar het initiatief raakt ook een breder punt binnen de klimsport. Volgens betrokkenen bestaat nog altijd het beeld dat klimmen vooral extreem en gevaarlijk is. Juist daarom zetten deze organisaties in op inclusieve programma's. De reacties van deelnemers en begeleiders zijn tot nu toe vooral positief. In Heerlen is een 42-jarige man aangehouden op verdenking van seksueel misbruik. De politie bevestigt dat de man wordt verdacht van meerdere feiten, maar wil in het belang van het onderzoek geen details geven. De verdachte zit vast en wordt verhoord. Slachtoffers krijgen ondersteuning van gespecialiseerde hulpdiensten. De politie roept eventueel andere betrokkenen op zich te melden. In Heerlen is vannacht een auto in brand gevlogen aan de Marshall-single.

0: mensen per 100.000 inwoners. Ruim 2 keer zoveel als landelijk. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen wordt het tropisch warm in Parkstad, 30 tot 32 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Later wordt het drukkend en tegen de avond kunnen fikse onweersbuien over Zuid-Limburg trekken.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
2: 89.2 FM.
3: Jouw hit, jouw nieuws. Met nu, let's go! 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: And don't put the blame.
1: The Ragbone Man. Op het einde van de 20 minuten eerst non-stop en breudeltje vrij. Met Human, Jennifer Lopez vooraf, Sambre en Hannah May. Oftewel, dat waren de hits in de 20 minuten eerst non-stop en breudeltje vrij. We hebben nog twee feitjes. Die gebeurden vandaag, deze 28 mei, in Parkstad. In het jaar 2010 en het jaar 2021.
2: The spirit of a people. Yes, we can.
1: Het gebeurde vandaag in het jaar 2010. In Simpelveld worden extra ritten op de miljoenenlijn aangekondigd voor het zomerseizoen. De organisatie verwacht namelijk veel toeristen. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 2021. In Parkstad worden gezamenlijke plannen gepresenteerd om leegstaande winkelpanden een complete nieuwe bestemming te geven.

van Billy Ocean. When the going gets tough, the tough get going. Vrienden, het zit erop. Morgen, ja, begint het weekend op de vrijdag. Dan doen we de vrijdagmiddagborrel openen en het weekend officieel. Dus dat wel leuk. Morgen bij de middagshow vanaf 4 uur. Tot dan.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgsland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulst dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Een lekkere geur is essentieel.
7: Maar wat is jouw favoriete geur?
6: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
7: tot Michael Kors.
6: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
7: Bij Poelman Parfums.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
13: RTV Parkstad.
14: Jouw hit.
13: Jouw nieuws. Zes uur.
15: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In een gevangenis van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in Newark zijn gedetineerden in hongerstaking vanwege de barre omstandigheden. De ongeveer 300 immigranten die vastzitten zeggen dat ze beschimmeld eten en nauwelijks medische zorg krijgen, behalve paracetamol. Voor de poort van het detentiecentrum Delaney Hall demonstreren honderden mensen die hun steun betuigen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid is er niks aan de hand. Het kadaver van de bultrugwalvis Timmy wordt komend weekend aan land gebracht en op het Deense eiland Anholt zal autopsie verricht worden. Dan wordt de doodsoorzaak onderzocht op het strand, omdat het niet lukt het kadaver te vervoeren. Het gebied om Timmy heen zal worden afgezet en Denemarken roept iedereen op uit de buurt te blijven. Zo'n 2 weken geleden spoelde de dode walvis aan bij het eiland in ondiep water en het lukte de autoriteiten niet om het aan wal te krijgen. De Consumentenbond twijfelt of de prijsverhogingen van telecomaanbieders KPN en Ziggo wel rechtmatig zijn en wil met beide bedrijven in gesprek. De bond zegt tientallen klachten te hebben ontvangen over de prijsverhogingen. Per 1 juni verhoogt KPN de prijs van veel bestaande mobiele abonnementen met 1 euro per maand en komt met nieuwe algemene voorwaarden. Bij Ziggo krijgen klanten per 1 juli ESPN-zenders in hun digitale pakket, maar daar moet door sommige klanten dan wel €2,50 extra per maand voor betaald worden. Het Nederlandse kabinet laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep tegen uitspraken over de vliegvelden bij Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. Landbouwminister Van Essen wil verdere juridische helderheid over de stikstofcrisis krijgen en werkt aan stikstofplannen. De rechter oordeelde dat de vliegvelden bij Rotterdam en Eindhoven toch natuurvergunningen nodig hebben. En dat geldt ook voor Lelystad. Van Essen moet voor half juni besluiten of hij gaat ingrijpen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
14: Want het oog wil ook wat.
13: Audiofrenzy.nl.
16: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
13: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
17: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
18: Ah!
17: Of zo?
18: Ik snap hier niks van.
17: Dan kun je het toch echt beter...

0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. We'll be right back.

Je zult je natuurlijk wel afvragen van... Wat ben je laat verder? Ben je laat? Het programma is in ieder geval al begonnen. Nou, ik kom natuurlijk zo. Ik heb even buiten gezeten. Omdat het weer ontzettend goed is. Fijn dat je luistert hier bij RTV Panningstad. We trapt af met Blackstreet, Justin the Wild en deze Destiny Child, Dua Lipa en de Pet Shop Boys. Always on my mind.

0: De Pet Shop Boys en Always On My Mind. Je kunt natuurlijk invloed hebben in het programma op deze donderdagavond. De donderdagavond editie van de avondshow hier bij RTV Parkstad. Even kijken, je kunt een appje sturen naar de studio. Misschien een plaatje aanvragen of heb je een leuk bericht, kan dat. Ga even naar de site www.rtvparkstad.nl en dan heb je rechtsonder dat groene icoontje en daar moet je gewoon even op klikken.
1: Jouw hits.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
1: Bij klimcentrum Neolith in Heerlen start een nieuw beweegprogramma voor mensen met Parkinson. Onder begeleiding leren deelnemers op een veilige manier klimmen. Want zo blijkt uit onderzoek, klimmen kan zowel fysiek als mentaal helpen bij mensen met Parkinson. Maar het initiatief raakt ook een breder punt binnen de klimsport. Volgens betrokkenen bestaat nog altijd het beeld dat klimmen vooral extreem en gevaarlijk is. Juist daarom zetten deze organisaties in op inclusieve programma's. De reacties van deelnemers en begeleiders zijn tot nu toe vooral positief. In Heerlen is een 42-jarige man aangehouden op verdenking van seksueel misbruik. De politie bevestigt dat de man wordt verdacht van meerdere feiten, maar wil in het belang van het onderzoek geen details geven. De verdachte zit vast en wordt verhoord. Slachtoffers krijgen ondersteuning van gespecialiseerde hulpdiensten. De politie roept eventueel andere betrokkenen op zich te melden. In Heerlen is vannacht een auto in brand gevlogen aan de Marshallsingel. De straat is al langer berucht vanwege eerdere autobranden. De politie onderzoekt daarom of er een verband bestaat tussen dit incident en eerdere branden in dezelfde straat. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie roept getuigen op zich te melden. De parlementaire enquêtecommissie Corona start vandaag met de eerste openbare verhoren. Daarbij komt opnieuw naar voren hoe Zuid-Limburg, inclusief de regio Parkstad, in 2020 uitzonderlijk hard werd getroffen. Volgens de Zuid-Limburgse ziekenhuizen kende onze regio de allerhoogste pieken in besmettingen en ziekenhuisopnames. In Zuid-Limburg stierven in de eerste golf 133 mensen per 100.000 inwoners, ruim twee keer zoveel als landelijk. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen wordt het tropisch warm in Parkstad, 30 tot 32 graden, bij een zwakke zuidwestenwind. Later wordt het drukkend en tegen de avond kunnen fikse onweersbuien over Zuid-Limburg trekken.
0: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

De nieuwe plaat van Snelle, Laat het licht nog even aan. Het Nederlands voortalig product, dat doet het ontzettend goed. Want de ene hit na de andere. Goed, daarvoor hoorde je nog The Police en Kelly Clarkson.

Guy Sebastian en The Choir, een Alan Walker remix. We hebben ook nog een nieuws van het wereldwijde web. En ik zie toevallig de plaat hier in de playlist staan van Triggerfinger. En Triggerfinger, dat is die Belgische rockband. Die gaat de komende najaar op tournee door Europa. En treedt op in onder meer ook in Den Haag, Tilburg en Groningen. En ze brengen op 18 september het zesde album uit. Getiteld Tarmac. En Tarmac kwam tot stand in België en Los Angeles. Ruben Blok en Mario Goossen schakelden daarvoor de Amerikaanse producer Mitchell Froom in. Bekend van zijn werk onder andere Crowded House, Elvis Costello en Paul McCartney. Dus voor alle fans van Triggerfinger, houd even in de gaten 18 september. Ze gaan nog even toeren door Europa. En check het even op de socials. En ja, daar kom je ze vanzelf wel tegen. De plaat die staat. Dus we gaan hem natuurlijk ook even draaien. De grootste hit eigenlijk hier in Nederland van Triggerfinger. And I Follow Rivers.

Een van de vele hits van Pink en Stupid Girls. Ik kreeg even via de WhatsApp een berichtje voor eventueel een verzoekje. Ja, hij staat hier precies voor mijn neus. John die stuurde dat. En John vroeg, heb je dat plaatje van Hugo?

0: hoort bij de temperaturen momenteel buiten. Al natuurlijk, en het gaat morgen worden een ontzettende warme dag. Zo 32 graden. En natuurlijk kans op onweer. Dus stel je daar een heel klein beetje op in. Want je weet nooit waar je parasolletje terechtkomt. En het eerste uur van de donderdagavondeditie van de avondshow zit erop. We gaan even boodschapjes doen. En daarna zijn we heel snel weer terug. Dave & Tams en Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: Leef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Mondelverde. Kijk op 365mondelverde.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws. Via 89.2 FM. En de RTV Parkstad app. 7 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op RTV Parkstad. Tegen de vader en moeder van de twee kinderen die onder dreiging van geweld ontvoerd werden in Dalfsen en naar België werden meegenomen, zijn straffen van 40 maanden en 1,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Eind maart vorig jaar werden het meisje van 11 en jongetje van 6 meegenomen door de ouders. De kinderen stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Justitie verstuurde een Amber Alert, waarna de ouders 1 dag later werden opgepakt in Oudenaarden in België. De tarieven voor rouwkaarten die met spoed bezorgd moeten worden gaan omhoog en kosten vanaf 12 juli €3,25 per stuk. Rouwkaarten kunnen ook met de normale post verstuurd worden. Dat tarief blijft hetzelfde, maar het kan dan wel langer duren voor de kaart bezorgd wordt. PostNL mag er namelijk 2 dagen over doen in plaats van 1, omdat de regels zijn versoepeld. Uitvaartondernemers zijn bezorgd over de spoedtarieven, omdat dat consumenten al snel honderden euro's extra kan kosten. In een gevangenis van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in Newark zijn gedetineerden in hongerstaking vanwege de barre omstandigheden. De ongeveer 300 immigranten die vastzitten zeggen dat ze beschimmeld eten en nauwelijks medische zorg krijgen, behalve paracetamol. Voor de poort van het detentiecentrum Delaney Hall demonstreren honderden mensen die hun steun betuigen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid is er niks aan de hand. Het kadaver van de bultrugwalvis Timmy wordt komend weekend aan land gebracht en op het Deense eiland Anholt zal autopsie verricht worden. Dan wordt de doodsoorzaak onderzocht op het strand, omdat het niet lukt het kadaver te vervoeren. Het gebied om Timmy heen zal worden afgezet en Denemarken roept iedereen op uit de buurt te blijven. Zo'n 2 weken geleden spoelde de dode walvis aan bij het eiland in ondiep water en het lukte de autoriteiten niet om het aan wal te krijgen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen.
10: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
9: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
12: Bij taxis.

Lionel Richie trapte het tweede uur af. My Destiny en deze little kleine Samuel Welte hebben alweer een leuke hit hier in Nederland. Maakt me nou niet.

0: De Shapeshifters en Lola's Team. Heb je nog van dat, iets van dat wereldwijde web? Ja, natuurlijk. Je weet natuurlijk, je valt op dit moment gewoon van het ene festival in het andere festival. Maar een van de grote festivals is natuurlijk Pinkpop. Dat staat weer te gebeuren. En ja, wat daar allemaal gaat gebeuren, het is ongelooflijk. Ze komen met iets speciaals. En dit jaar is het een theatrale en muzikale ode aan de Limburgse popcultuur. En we hebben het links en rechts al meegekregen. Onder andere Jeroen van Koningsbrugge, Robert Heersen, Beppie Graf. Ze doen allemaal mee in de jubileumproductie van de Hoogmis van het Zuiden. Is natuurlijk wel heel wat speciaals. En de voorstelling is zondag 21 juni te zien op de Noordstage van het festival in Landgraaf. Dat maakte de organisatie afgelopen dinsdag bekend. Ook natuurlijk Lex Uiting niet vergeten, Frans Pollux, De Wolf, zanger Pablo van der Poel, Blackbird, John Tana. Die doen allemaal mee in die productie. En de regie is in handen van Servé Hermans. Dus als je van Limburgse muziek houdt eigenlijk en je wil naar de Hoogmis van het Zuiden, dan moet je zondag 21 juni moet je aanwezig zijn op de Noordstage. En dat doen ze natuurlijk goed, want ook heel veel mensen zijn natuurlijk fan van de Limburgse cultuur. En sowieso Pinkpop, dat wordt ook weer een heel groot spektakel. Daar gaan we in ieder geval nog even over hebben binnenkort.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is RTV Parkstad.

0: van A tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanbeveling van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor.
4: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
7: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
9: Een lekkere geur is essentieel.
10: Maar wat is jouw favoriete geur?
9: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
10: tot Michael Kors
9: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
8: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
11: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
10: Bij Poelman Parfums.
12: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
13: Bij Klimcentrum Neoliet in Heerlen start een nieuw beweegprogramma voor mensen met Parkinson. Onder begeleiding leren deelnemers op een veilige manier klimmen. Want zo blijkt uit onderzoek, klimmen kan zowel fysiek als mentaal helpen bij mensen met Parkinson. Maar het initiatief raakt ook een breder punt binnen de klimsport. Volgens betrokkenen bestaat nog altijd het beeld dat klimmen vooral extreem en gevaarlijk is. Juist daarom.

0: branden. De politie onderzoekt daarom of er een verband bestaat tussen dit incident en eerdere branden in dezelfde straat. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie roept getuigen op zich te melden. De parlementaire enquêtecommissie Corona start vandaag met de eerste openbare verhoren. Daarbij komt opnieuw naar voren hoe Zuid-Limburg, inclusief de regio Parkstad, in 2020 uitzonderlijk hard werd getroffen. Volgens de Zuid-Limburgse ziekenhuizen kende onze regio de allerhoogste pieken in besmettingen en ziekenhuisopnames. In Zuid-Limburg stierven in de eerste golf 133 mensen per 100.000 inwoners, ruim twee keer zoveel als landelijk. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen wordt het tropisch warm in Parkstad, 30 tot 32 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Later wordt het drukkend en tegen de avond kunnen fikse onweersbuien over Zuid-Limburg trekken.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel? De juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
5: Yeah.
4: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws. Acht uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De afgelopen 5 jaar heeft de overheid zo'n 1,8 miljoen euro uitgegeven aan privévluchten voor bewindslieden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bovenaan staat de reis van voormalig defensieminister Brekelmans naar Canada eind vorig jaar. Die kostte ruim 180.000 euro. Een reisje van 1 dag van defensieminister Jezilkus naar het marinefregat Evertsen leidde recent tot ophef omdat dat ruim 90.000 euro kostte. Volgens het ministerie van Defensie is het altijd alert op deze kosten en wordt er standaard een stappenplan doorlopen en gekeken of een lijnvlucht echt niet kan. Omdat er zorgen zijn over de veiligheid stelt het Fries Museum in Leeuwarden de opening uit van een tentoonstelling met zilveren stukken. Er zijn signalen binnengekomen dat het nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen vanwege de kostbare en bijzondere objecten die tentoongesteld worden. De opening van de tentoonstelling van de zogenoemde Popta-schat met zilveren objecten die in de 17e eeuw in Friesland gemaakt zijn, is verplaatst van 6 juni naar 1 augustus. Tegen de vader en moeder van de 2 kinderen die onder dreiging van geweld ontvoerd werden in Dalfsen en naar België werden meegenomen, zijn straffen van 40 maanden en 1,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Eind maart vorig jaar werden het meisje van 11 en jongetje van 6 meegenomen door de ouders. De kinderen stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Justitie verstuurde een Amber Alert, waarna de ouders 1 dag later werden opgepakt in Oudenaarden in België. De tarieven voor rouwkaarten die met spoed bezorgd moeten worden gaan omhoog en kosten vanaf 12 juli €3,25 per stuk. Rouwkaarten kunnen ook met de normale post verstuurd worden. Dat tarief blijft hetzelfde, maar het kan dan wel langer duren voor de kaart bezorgd wordt. PostNL mag er namelijk 2 dagen over doen in plaats van 1, omdat de regels zijn versoepeld. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase.
8: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
9: En papa durft er niet in.
8: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
8: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten en ons café-restaurant. Aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
11: 89.2 FM.
4: Met nu Airbase.
12: Jouw hits, jouw nieuws. RTV Parkstad.
3: Jawel, Parkstad, het is donderdagavond. Dat betekent 2 uur lang Airbase Radio, zoals iedere week. En deze week zitten we nog steeds in de meimaand, vinylband. En dat betekent dat we weer een gast-dj hebben. En hij zit hier aan tafel. Je kunt ook meekijken trouwens in de studio. Dan zie je net eventjes de verkeerde kop trouwens op beeld. Zo, doe even wat anders. Hey, welkom Seven. Leuk dat je er bent. Welkom,
11: dankjewel,
3: jongen.
11: Dankjewel.
3: Goeie avond. Iets dichter bij de microfoon even eventjes.
11: Ja.
3: Het eerste wat mij opvalt als ik zo naar je kijk, je draait met vinyl, maar je bent vrij jong nog.
11: Ik ben vrij jong, ja. Ik ben 27. Ik draai nu 1,5 jaar. En inderdaad met
3: vinyl. Alleen met vinyl?
11: Niet alleen met vinyl. Ik ben op weg naar vinyl only. Maar de focus is wel alleen vinyl, ja. Maar je kan niet overal digitaal draaien, zeg maar. Dat is niet altijd tot je beschikking. Vinyl draaien. Ja, ja.
3: Ik wil het zeggen, Nee, maar ja, goed. Ja, de meeste mensen draaien inderdaad digitaal. Ja. Wat dus ook inhoudt dat ze heel snel hun eigen muziek meenemen. Mm-hmm. Maak jij ook eigen muziek dan?
11: Ik maak eigen muziek. Ik release heel weinig. Ze denken een beetje te kritisch op mijn eigen werk. Maar ik maak zeker muziek, ja. Ja.
3: En dan komt het. Zet je dat dan ook op vinyl of niet? Als je dan,
11: Nog niet.
3: Nee. Nog niet?
11: Nog niet. Nee.
3: En, ja, goed. Ja, ik weet niet, is dat duurder dan?
12: Dat is heel duur.
3: Dat is een stukje duurder.
11: Het is
12: een stukje duurder, ja.
3: Oh ja, maar dat zit er voorlopig nog niet in dat je je eigen tracks release op vinyl.
11: Nou ja, je wilt liever natuurlijk ook via een platenlabel op de markt komen. En het is niet altijd even. Altijd even makkelijk natuurlijk. Nee.
3: Je zei het net al, niet overal kun je analoog terecht, om het zo maar even te zeggen.
11: Nee.
3: Waar kunnen we jou dan wel vinden dan?
11: Waar kunnen
3: jullie
11: mij vinden? In de weekenden. Ik draai hier en daar wel op een festival. Ik heb wat leuke dingen op de planning staan. Ik heb morgen een digitale party, zeg maar. Ik heb Solar. Solar Festival op de planning staan.
3: Oh.
11: Ook met vinyl.
3: Ook dus, met vinyl. Dat is natuurlijk dubbel leuk, hè?
11: Ja, en goed, er zijn nog wat dingen waar.
3: Daar mag je dan niks over zeggen?
11: Daar mag ik nog niks over zeggen. Dat, ja.
3: Dat is altijd zo. ik ga dat doen. Ja, en nee, ja. Ik vertel er helemaal niks.
11: Ja.
3: Dus over die andere. En morgen dan wat je zegt?
11: Morgen bij Jacuba in Geleen.
3: Ah, kijk.
11: Dat is een restaurant. Die hebben een house party. Dus daar gaan we wat losmaken.
3: Oh.
11: Ja. Ja, ja, ja.
3: En dat is gewoon een hele avond draaien terwijl zij eten? Of is het avonds weg?
11: Nee, het is wel echt een private house party, zeg maar. Dus het is afgezet, het is opgebouwd. Dus het is wel echt een feest, ja. Ja.
3: Dus wij mogen er niet komen morgen?
11: Nou, dit kan misschien wel geregeld worden. Hoor,
3: Hey, maar iedereen begint natuurlijk met USB-sticks. En hoe ben jij op het idee gekomen? Ik ga alleen met. Ik neem aan dat je niet gisteren begonnen bent.
11: Nee. Ik ben begonnen met een vriend van me, digitaal. En dan toen ben ik. Ik heb een platenspeler gekocht. En het. Ik ben een beetje gaan experimenteren met wat kan ik en wat wil ik. En ik kon blijkbaar beatmatchen met vinyl. Het ging allemaal vrij makkelijk. Ik zeg niet dat het. Dat het zonder fouten verliep, maar ik kwam er wel heel snel achter dat vinyl wel iets is waar ik zeker verder mee wil gaan. Ja. Ja.
3: En welke stijl moeten we dan aan denken?
11: Ik hou het op house, maar dat gaat van deep house naar Chicago house.
3: Oh.
11: Naar,
3: dus het wordt een hele leuke avond vanavond.
11: Ja, als ik dat zo... ja van alles wat. Van alles wat.
3: Oh.
11: Ja.
3: Nou goed, Seven, de naam, hoe komt die? Ja. Waar komt die dan vandaan?
11: De achternaam begint met een S. De voornaam is Kevin. Een beetje gemixt.
3: Het kan heel simpel zijn. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk. Met betekenissen, met sterrenbeelden, weet ik veel allemaal. Het is gewoon Seven. Ja. Dus van voren S en van achter Kevin.
11: Ja.
3: Hey, ik zou zeggen, de meeste DJ's die zijn niet zo van het praten. Jij praat lekker makkelijk weg. Dus ik neem aan dat je ook lekker makkelijk draait. En ik weet niet achter de microfoon waar hebben. Maar je bent natuurlijk voor één ding hier. En je hebt net gezegd dat je heel lekker gedraaid. Ik zou zeggen, neem plaats achter de draaitafels. Seven, sowieso te gek dat je hier bent. En mensen, vergeet niet, je kunt meekijken in de studio op www.rtvparkstad.nl. Te beluisteren natuurlijk op 89.2 FM door heel Limburg. En ik zou zeggen, dit is Airbase Radio. Tot 10 uur met Seven.

vanuit de studio hier bij Airbus Radio. Helemaal vanaf vinyl, want het is mijn maand, vinylmaand. We draaien een maand lang plus nog wat extra's. Alleen maar vinylplaat hier uit de studio. En vanavond is het Seven die de honneurs waarneemt. En dat doet hij wat mij betreft heel erg lekker. En hij gaat ook door in de tweede uur. Je weet het, kijk mee op www.rtvparkstad.nl. En natuurlijk gewoon volgende week downloaden op www.hearthis.at. Wij zijn straks in de tweede uur terug met nog meer Seven hier live vanuit de studio. Dit is tot 10 uur Airbase Radio. Tot zo.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Kom binnen. Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De verkeersboetes worden binnenkort opnieuw verhoogd, dat meldt de Telegraaf. Het kabinet legt hiermee de adviezen van experts en een oproep van de Kamer naast zich neer. De hoogte gaat meestijgen met de inflatie. Volgend jaar is dat zo'n 2,7%. Door rood rijden gaat dan bijvoorbeeld ruim €328 kosten. Het OM vindt dit niet meer in verhouding ten opzichte van boetes voor strafbare feiten zoals mishandeling. Organisaties waarschuwen het kabinet dan ook en willen dat het systeem nauwkeurig onderzocht wordt. In Engeland is een man overleden na een botsing met een trein. Het slachtoffer was ontsnapt uit een busje waarmee hij naar de rechtbank werd gebracht. Op het moment dat de gedetineerde ervan doorging, stond het politiebusje stil op de vluchtstrook van een snelweg. Bijna 3 kwartier later kwam er een melding dat iemand was overleden bij een treinbotsing in Welwyn Garden City. De ontsnapte man bleek het slachtoffer te zijn. De afgelopen 5 jaar heeft de overheid zo'n €1,8 miljoen uitgegeven aan privévluchten voor bewindslieden, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bovenaan staat de reis van voormalig defensieminister Brekelmans naar Canada eind vorig jaar. Die kostte ruim €180.000. Een reisje van 1 dag van defensieminister Jezilkus naar het marinefregat Evertsen leidde recent tot ophef omdat dat ruim €90.000 kostte. Volgens het ministerie van Defensie is het altijd alert op deze kosten en wordt er standaard een stappenplan doorlopen en gekeken of een lijnvlucht echt niet kan. Omdat er zorgen zijn over de veiligheid stelt het Fries Museum in Leeuwarden de opening uit van een tentoonstelling met zilveren stukken. Er zijn signalen binnengekomen dat het nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen vanwege de kostbare en bijzondere objecten die tentoongesteld worden. De opening van de tentoonstelling van de zogenoemde Popta-schat met zilveren objecten die in de 17e eeuw in Friesland gemaakt zijn, is verplaatst van 6 juni naar 1 augustus. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase.
9: Airbase. Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld.
7: En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
11: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
12: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.

En we zijn weer terug in de tweede uur hier bij RBS Radio. RTV Parkstad op 89.2 FM. En natuurlijk wereldwijd op www.rtvparkstad.nl. En op die site kun je ook meekijken in de studio. Dan moet je even wachten tot ik het juiste kopje druk. Nou ben ik in beeld, dus ik zou nog even wachten. Maar we hebben een gast live in de studio. Seven draait van achter de draaitafels, compleet met vinyl. Mijn man, vinylmand, alles uit kunststof. We gaan er door tot 10 uur. Dit is RBS Radio, live, met Seven.

0: En het zit er allemaal op voor deze week. Airbase Radio, 2 uur lang. 7 hier, live van achter de draaitafels. Mijn maand, vinylmaand. En het was wel een lekkere 2 uur, was een lekkere set. Ideale muziek voor dit weer. Nou, je weet het, vanaf volgende week staat deze set gewoon online bij www.hearthis.at. Zoek hem even op Instagram, waar hij de komende tijd staat. Hij staat sowieso op Solar, dat heb hij al verteld. Er komt nog veel meer aan. Zoek even op Instagram op 7, S-E-V-I-N. Daar kom je wel tegen. Wij zijn er volgende week weer. Volgende week nog steeds mijn maand, vinyl maand. Alhoewel, dan hebben we eigenlijk al juni, toch of niet?
1: Ja, klopt.
0: We hebben juni. Maar we gaan gewoon door tot de dierendag of zoiets. Voor ons zit het er helaas weer op. Bedankt voor het luisteren. Dit was Airbase Radio voor deze week. Wie hebben we volgende week als gast? Nog snel even?
1: Weet ik even niet. Moet ik even met Lacht.
0: Oké, dan moeten we nog even kijken dan. Maar dat is in elk geval een gast. Hopelijk is hij net zo goed als deze hier. 7. Bedankt voor de afgelopen 2 uur. Jullie bedankt voor het luisteren. Dit was Airbase Radio. Hoi.
2: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
3: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hit.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. Samen met het Nationaal Cyber Security Centrum heeft de politie Den Haag een netwerk van bots met 200 servers offline gehaald. Die stuurden zo'n 17 miljoen telefoons en computers aan om cyberaanvallen uit te voeren. Een botsnetwerk bestaat uit slimme deurbellen, computers en beveiligingscamera's waar schadelijke software op staat. Criminelen kunnen de apparaten dan besturen zonder dat de eigenaar dat in de gaten heeft. En zo kan onder andere online gefraudeerd worden. De verkeersboetes worden binnenkort opnieuw verhoogd, dat meldt de Telegraaf. Het kabinet legt hiermee de adviezen van experts en een oproep van de Kamer naast zich neer. De hoogte gaat meestijgen met de inflatie. Volgend jaar is dat zo'n 2,7%. Door rood rijden gaat dan bijvoorbeeld ruim €328 kosten. Het OM vindt dit niet meer in verhouding ten opzichte van boetes voor strafbare feiten zoals mishandeling. Organisaties waarschuwen het kabinet dan ook en willen dat het systeem nauwkeurig onderzocht wordt. In Engeland is een man overleden na een botsing met een trein. Het slachtoffer was ontsnapt uit een busje waarmee hij naar de rechtbank werd gebracht. Op het moment dat de gedetineerde ervan doorging, stond het politiebusje stil op de vluchtstrook van een snelweg. Bijna drie kwartier later kwam er een melding dat iemand was overleden bij een treinbotsing in Welwyn Garden City. De ontsnapte man bleek het slachtoffer te zijn. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
11: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minlief.
3: komt in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf, vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minley Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minley Plaza To Go.
8: Een lekkere geur is essentieel.
11: Maar wat is jouw favoriete geur?
8: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
12: Waar ben jij naartoe geweest?
13: Naar Mondo Verde.
12: Met de nieuwe Havana's Tornado?
13: Ja, dat is een vrije val.
12: Te gek!
13: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
12: Wow!
13: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
12: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
8: Laat je bestelling door Boelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel!

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Brakke zet de tijd op 11 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredoom. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. Samen met het Nationaal Cyber Security Centrum heeft de politie Den Haag een netwerk van bots met 200 servers offline gehaald. Die stuurden zo'n 17 miljoen telefoons en computers aan om cyberaanvallen uit te voeren. Een botsnetwerk bestaat uit slimme deurbellen, computers en beveiligingscamera's waar schadelijke software op staat. Criminelen kunnen de apparaten dan besturen zonder dat de eigenaar dat in de gaten heeft. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
0: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
5: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
4: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 12

Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcoes snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredoom. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.